Enanam, Duaie Babam, se atot kan rido, si lulet kan uidisu, ta kan bo kaptinen. Duaie Enanam, e Duaie Babam, se atot ta van jetën o, po si lulja,